Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend.
2: BNL.

douchen, glijdt langs mijn lichaam door. Het lijkt me te beklemmen, als een net om me heen. De liefde stelt geen vragen, ze zal er altijd zijn. Maar dat onbestemd verlangen

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met een glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: B-N-L. Bewust niet geluisterd.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dit is BNL.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat,

0: elke dag de internet gezet.
1: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
1: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL Radio, waar muziek mensen samenbrengt.

all meine Gedanken. Ja. Mein ganzes Leben schenke ich dir.

0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine! Oh.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Bewust niet geluisteren.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: Goedemiddag.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Van boterzacht tot staalhard.
5: BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedemiddag.
1: The next train will be leaving from platform 1.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: B-N-L. Bewust niet geluisterd.

Bij koffiebranderij Chimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Chimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op chimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Chimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 1308.
1: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluisterzacht.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Een mishandeling voor de flora en dan waren ze nog niet eens verslensd. Punching the flowers, gelukkig dan wel de metafoor voor een aangerichte puinhoop. Van zodra je de comfortzone niet meer weet te vertrouwen. Het is de nieuwe single van Dead Cab for Cutie. Als kennismaking voor een volgende maand te verschijnen album I Built You a Tower. Zonder betonrot en met een nasmaak van de baksteen op de lever. Welkom, dit is Voorsmaak uitzending 14. Helemaal terug en bijzonder vrolijk klinkend is Das Pop en Das Spelen in een hogere klasse. Different Class, het is hen gegund. U en ik en Das Pop. Hey.

0: De Cornflake Girl laat niet langer zomaar van haar bord eten. Met het pas verschenen album In Times of Dragons geeft ze op eigen wijze een veeg tegen de teloorgang van de democratie en vooral tegen de Amerikaanse tot dictatuur geworden staten Tory Amos en Provincetown. Denkbeeldigheid in vele vormen, het is soms beter je terug te trekken in algehele anonimiteit om te kunnen ontsnappen aan de besognes van de dagelijkse confrontatie. Ida Fisher is niemand en wens dat zo te blijven. De Me In You hebben er een veelzijdige plaat rondgebouwd en dat heeft nu ook zijn eigen kindje daaruit weten te baren. U luistert er nu naar Radio Station van de Me In You.
1: What

Het zweten van de Zweden van Girl Scout. Klaar met een eerste plaat die laat horen dat ook in hun land niet alles fijntjes in mekaar zit. Brink vat in notenbalken samen wat de goede gemeente anders moet doen. Keeper recht in het doel van Girl Scout. Call It In zat daarvoor en dat is de nieuwe single van Editors. Minder eigenzinnig, vlotbekkend en klaar voor de diverse festivalpodia. U weet ondertussen zelf al wel waar. 8 jaar is het ondertussen geleden en velen vrezen dat het nooit meer terugkwam. Maar kijk, het soloproject van Nino Sable kent zijn wederkeer. Op 15 mei zal Postmortem gaan verschijnen. Een zowaar nieuwe plaat voor Melancholia. De kennismaking ervan nu met The Healer. Welkom terug, Melancholia.

Je zou het een Belgisch antwoord kunnen noemen op zowat Crowded House of Prefab Sprout uit Vlaamse klei getrokken Days of Ray. Ervaringsdeskundige wegens reeds op de loonlijst gestaan van onder meer Gorky, The Office en The Candidates. Het is de voorsmaak van het album Night Answers Day, dat pas voorzien is voor ergens in oktober. Frederick van Days of Ray gaat zonder meer vervolgd worden. Mauro en zijn lijdensweg maar nog genoeg klaar liggen om in een nabije toekomst nog enkele albums uit te brengen, alsof hij erop voorzien was. De nieuwe single heet Maintained Love. Het is Mauro Pawlowski.

Allicht zult u het nog wel herkennen van in uw wilde jaren Better Times van de Fatal Flowers, destijds onderdeel van het Pleasure Ground album en nu bezig aan hun eindfinale, maar niet vooraleer deftig afscheid te gaan nemen. Hun complete platenkist zal opnieuw worden uitgebracht in specifieke uitvoeringen en daarom al goed ter nagedachtenis vooraleer het helemaal zal ophouden. Fataal die bloemen en toch geen rozen voor Sandra. Niet bewust voorzien, wel vooralsnog beluisterbaar in digitale kringen. En bij deze ook via de radiogolven Half of a Dream van Kids with Buns.

Het echte leven begon 20 jaar geleden met de debuutplaat Real Life van Joan as Policewoman. En net om die twee decennia te vieren zal het halfweg juni zijn tweede leven kennen als Real Life Evolution. En dat kent zijn herwerkingen, zo ook deze Eternal Flame, zoals het zou moeten klinken in 2026. Suki Waterhouse, daarvoor het multitasken als mama, als model, als actrice en doe daar ook nog maar wat muzikanten bij. Back in Love, dat ook weer vele markten en dat weten te omhelzen. Suki Waterhouse.

Op de dag van de arbeid, toen er geen arbeid was, is de Soul of Kindness verrezen, want het is meer dan 10 jaar geleden dat ze nog eens een plaat uitbrachten met op de hoes een foto van een hond die ze hebben gered uit een Oekraïns dierenasiel dat later wel degelijk door de Russen werd plat gebombardeerd. En zo zitten er nog heel wat nare feiten verzameld op deze plaat van Isle of Man, de verloren ziel als gescheurde bladzijde uit de Bijbel, God is gone. Wij ook weg, de laatste voor vandaag, voor The Nightmare Queen. En dat is van Echo Barrel. En vandaar en daarom tot de volgende voorsmaak.

Leg het maar eens uit dat je naar een concert gaat wanneer er Je T'aime op je ticket staat en toch hoort het tot de mogelijkheden de schuldplicht tegengaan door er dan maar een live album van te maken. Useless But Alive biedt een overzicht van een concertenreeks die ze vorig jaar opnamen tijdens een uitgebreide tournee. Zo ook deze Silent Monsters van op ergens ten velde op een podium. Je T'aime, we hopen van u hetzelfde. Zo niet, net zo goed welkom. Dit is de dag des oordeels. 601. Al staat de wereld in brand, het verlies van wat hen dierbaar is zal geen enkele pijn weten te verzachten. Martyrdom, het is nieuw van Sexblood.

Voor het eerst was het destijds hoorbaar in deze uitzendingen, op zich momenteel nog niet officieel uitgebracht, maar het zal al wel komen te staan op de Alpha Matrix compilatie Sounds of the Matrix, deel 27, Villanelle van Star Industry. En daar blijft het niet bij, want het Alpha Matrix label zal ook een Front 242 tribute album voorzien, alwaar ook Star Industry een eigen versie zal laten horen van Headhunter. Laat ons daar vooral ook naar uitkijken. Iets soortgelijks nu, maar dan vanuit Mexico, Ghost Nation, en hoe daar vooral geen angst voor te hebben. Het is de nieuwe single van Schrödinger.

0: more.
1: Er werd al op velerlei manieren ruchtbaarheid aangegeven, maar nu ook met een datum in de agenda. Erato zal op 30 mei in het Smiske van Assen de langverwachte EP Android Suicide voorstellen en vanaf dan ook beschikbaar op vinyl van op verschillende podia, nu ook richting je platendraaier Revolution van Erato.

zodat we elkaar opnieuw kunnen ontmoeten. Laat me achter.

wens je een blackout, amnesie, geheugenverlies, misschien een kleine verstandsverduistering.

De verstandsverduistering verlangend naar het hart dat nog niet gebroken is, maar uiteindelijk leiden zal tot een toekomst waarbij het vergeven ook nog eens het vergeten is geworden. Gelukkig zo niet met de samenwerking tussen Nel en GP, kapot geliefd als nieuwe single, verdrinkend in een lege whiskyfles. 40 jaren van die Arch en dat is goed voor een groot festijn nu zaterdag in de Nijdrop van Opwijk en een samenvatting in het dubbel als Nostalgia 1986-2026 dat over enkele weken naar buiten zal komen. Terugkeren naar hoe het ooit wist te beginnen. Wait, vier decennia, The Arch. Wait.

Maar zo blijkt ouder worden dan toch nog waardig te zijn, ook goed voor 45 jaren van bestaan. Parade Ground, met de medewerking van Peter Rainman, is er een remixalbum dat gewoonweg Remixes heet. De Franse Regenman opereert wel eens vaker onder de noemer People's Theater. Vandaar ook zijn er optic mix van I Shut My Eyes van een grootjarige Parade Ground. Met een schuine streep ertussen zat daar nog voor het gezelschap van Schwarz en Collapse. 32 ohm in de nieuwe Nor van Heerlen aan Allentrik zal het niet gaan ontbreken. 16 mei al daar op het podium Soul Crusher. 32 ohm. No

Soul Crusher, Soul Crusher, Soul Crusher, Soul Precious.

Kijk, dit doen ze wel eens graag, maar altijd wel op hun eigen en eigenzinnige wijze. Covers uitbrengen die herkenbaar, maar toch vernieuwend zijn. Zo ook I Wanna Be Your Dog, de uitvoering van Not Mandatory. En die staan woensdag 27 mei in de Casino van Sint-Niklaas. De Stoetjes en de Viervoeters voederen verboden. Het verhaal van Arbeid adelt daarvoor het verhaal met een nieuwe invulling. En daar was de toetreding van een parka paraplu voor nodig. Het meisje dat huilt, tranen verpakt. In een allereerste AAPKPP. Het is ongeveer al 6 jaar geleden dat ze een album hebben uitgebracht, maar in de nabije zomer zal daar verandering in gaan komen. Horror Vakie is in verwachting van Shadow Sanctuary ter kennismaking de titeltrack Horror Vakie.

10 jaar geleden was het hun tweede album en dat zal net om die reden zijn herpersing krijgen, de verjaardagseditie van Songs to Fall and Forget, maar vooralsnog zonder amnesia. Beautiful Lie, Let It Die van Date at Midnight. Het laatste oordeel nu, want we hebben dadelijk een date. Is voor zij die het licht weer aandoen. States of Light, het is van Weir Runaway, met garanties tot een terugkeer. En net daarom, tot volgende week.